0: Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op X de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer: in het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Bij een ongeval op de Heerbaan in Breda zijn zondagavond zeker 2 mensen gewond geraakt. Rond 9:15 botsten daar 2 auto's tegen elkaar. De weg lag daarna bezaaid met onderdelen van beide voertuigen en werd vanwege de ravage afgesloten. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Ook de brandweer, politie en handhavers waren aanwezig. De handhavers sloten de weg af en regelden het verkeer. De politie deed onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Opnieuw is er een Dixie in brand gevlogen in Breda. Dit keer was het een bouwtoilet aan de Jan Lichthartstraat die het in de nacht van zondag op maandag moest ontgelden. De brandweer kon niet voorkomen dat de Dixie geheel uitbrandde. Ook de politie kwam ter plaatse met meerdere eenheden om onderzoek te doen. Het is namelijk niet de eerste keer dat er een Dixie in vlammen opgaat. Ondertussen zijn er al zo'n 25 bouwtoiletten afgebrand in Breda. De politie bekijkt of er sprake is van een verband tussen de verschillende branden. Patiënten van het Amphia ziekenhuis kunnen sinds zaterdag niet inloggen op Mijn Amphia. Het ziekenhuis heeft de online patiëntenomgeving vanwege een externe ICT-dreiging tijdelijk dichtgezet. Ook andere ziekenhuizen kampen met hetzelfde probleem. Alle afspraken gaan volgens Amphia gewoon door. Afspraken worden ook per mail of sms verstuurd en patiënten worden indien nodig gebeld. Voor vragen kunnen patiënten telefonisch contact opnemen met de afdeling waar ze in behandeling zijn. Amphia zegt te werken aan een veilige oplossing. Zodra het patiëntenplatform weer wordt opengesteld, zijn de afspraken daar opnieuw te zien.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: supermarkten.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En Paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft

0: het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Opnieuw is er een Dixie in brand gevlogen in Breda. Dit keer was het een bouwtoilet aan de Jan Lichthartstraat die het in de nacht van zondag op maandag moest ontgelden. De brandweer kon niet voorkomen dat de Dixie geheel uitbrandde. Ook de politie kwam ter plaatse met meerdere eenheden om onderzoek te doen. Het is namelijk niet de eerste keer dat er een Dixie in vlammen opgaat. Ondertussen zijn er al zo'n 25 bouwtoiletten afgebrand in Breda. De politie bekijkt of er sprake is van een verband tussen de verschillende branden. Bij een ongeval op de Heerbaan in Breda zijn zondagavond zeker 2 mensen gewond geraakt. Rond 9:15 botsten daar 2 auto's tegen elkaar. De weg lag daarna bezaaid met onderdelen van beide voertuigen en werd vanwege de ravage afgesloten. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Ook de brandweer, politie en handhavers waren aanwezig. De handhavers sloten de weg af en regelden het verkeer. De politie deed onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Patiënten van het Amphia ziekenhuis kunnen sinds zaterdag niet inloggen op Mijn Amphia. Het ziekenhuis heeft de online patiëntenomgeving vanwege een externe ICT-dreiging tijdelijk dichtgezet. Ook andere ziekenhuizen kampen met hetzelfde probleem. Alle afspraken gaan volgens Amphia gewoon door. Afspraken worden ook per mail of sms verstuurd en patiënten worden indien nodig gebeld. Voor vragen kunnen patiënten telefonisch contact opnemen met de afdeling waar ze in behandeling zijn. Amphia zegt te werken aan een veilige oplossing. Zodra het patiëntenplatform weer wordt opengesteld, zijn de afspraken daar opnieuw te zien.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En Paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Opnieuw is er een Dixie in brand gevlogen in Breda. Dit keer was het een bouwtoilet aan de Jan Lichthartstraat die het in de nacht van zondag op maandag moest ontgelden. De brandweer kon niet voorkomen dat de Dixie geheel uitbrandde. Ook de politie kwam ter plaatse met meerdere eenheden om onderzoek te doen. Het is namelijk niet de eerste keer dat er een Dixie in vlammen opgaat. Ondertussen zijn er al zo'n 25 bouwtoiletten afgebrand in Breda. De politie bekijkt of er sprake is van een verband tussen de verschillende branden. Bij een ongeval op de Heerbaan in Breda zijn zondagavond zeker 2 mensen gewond geraakt. Rond 9:15 botsten daar 2 auto's tegen elkaar. De weg lag daarna bezaaid met onderdelen van beide voertuigen en werd vanwege de ravage afgesloten. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Ook de brandweer, politie en handhavers waren aanwezig. De handhavers sloten de weg af en regelden het verkeer. De politie deed onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Patiënten van het Amphia ziekenhuis kunnen sinds zaterdag niet inloggen op Mijn Amphia. Het ziekenhuis heeft de online patiëntenomgeving vanwege een externe ICT-dreiging tijdelijk dichtgezet. Ook andere ziekenhuizen kampen met hetzelfde probleem. Alle afspraken gaan volgens Amphia gewoon door. Afspraken worden ook per mail of sms verstuurd en patiënten worden indien nodig gebeld. Voor vragen kunnen patiënten telefonisch contact opnemen met de afdeling waar ze in behandeling zijn. Amphia zegt te werken aan een veilige oplossing. Zodra het patiëntenplatform weer wordt opengesteld, zijn de afspraken daar opnieuw te zien.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met Radio Nieuws op Breda Nu. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En Paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op X de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
8: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: Opnieuw is er een Dixie in brand gevlogen in Breda. Dit keer was het een bouwtoilet aan de Jan Lichthartstraat die het in de nacht van zondag op maandag moest ontgelden. De brandweer kon niet voorkomen dat de Dixie geheel uitbrandde. Ook de politie kwam ter plaatse met meerdere eenheden om onderzoek te doen. Het is namelijk niet de eerste keer dat er een Dixie in vlammen opgaat. Ondertussen zijn er al zo'n 25 bouwtoiletten afgebrand in Breda. De politie bekijkt of er sprake is van een verband tussen de verschillende branden. Bij een ongeval op de Heerbaan in Breda zijn zondagavond zeker 2 mensen gewond geraakt. Rond 9:15 botsten daar 2 auto's tegen elkaar. De weg lag daarna bezaaid met onderdelen van beide voertuigen en werd vanwege de ravage afgesloten. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Ook de brandweer, politie en handhavers waren aanwezig. De handhavers sloten de weg af en regelden het verkeer. De politie deed onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Patiënten van het Amphia ziekenhuis kunnen sinds zaterdag niet inloggen op Mijn Amphia. Het ziekenhuis heeft de online patiëntenomgeving vanwege een externe ICT-dreiging tijdelijk dichtgezet. Ook andere ziekenhuizen kampen met hetzelfde probleem. Alle afspraken gaan volgens Amphia gewoon door. Afspraken worden ook per mail of sms verstuurd en patiënten worden indien nodig gebeld. Voor vragen kunnen patiënten telefonisch contact opnemen met de afdeling waar ze in behandeling zijn. Amphia zegt te werken aan een veilige oplossing. Zodra het patiëntenplatform weer wordt opengesteld, zijn de afspraken daar opnieuw te zien.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek.

0: maakte een concrete stap richting werk, bijvoorbeeld in de horeca of logistiek. Werkgevers noemen asielzoekers opvallend gemotiveerd. Amsterdam wil het project voortzetten en ziet zijn aanpak als een landelijk voorbeeld om personeelstekorten aan te pakken. Het aantal Nederlanders dat het oké vindt als een man zijn vrouw slaat is licht gestegen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Nu vindt ruim 15% fysiek geweld tegen een partner in sommige gevallen te rechtvaardigen. Staatssecretaris Thielen noemt de resultaten schrikbarend en maakt zich grote zorgen. Volgens de onderzoekers spelen veranderende maatschappelijke opvattingen en de invloed van de zogenoemde manosfeer een rol. De tweede man van de FBI, Andrew Bailey, stapt al na ruim een jaar op. Officieel keert hij terug naar zijn gezin, maar Amerikaanse media wijzen op een verstoorde relatie met FBI-baas Cash Patel. Bailey werd door Patel stelselmatig buitenspel gezet omdat hij kritiek uitte op ongrondwettelijke plannen. Het vertrek is de zoveelste leidinggevende wissel binnen een door interne onrust geteisterd Amerikaans netwerk van justitie en politie. Voor de kust van Puerto Rico is een migrantenboot gekapseisd, waarbij zeker 2 personen zijn verdronken. 40 opvarenden zijn gered en de zoektocht naar vermisten is nog bezig. Het overbeladen bootje sloeg om na een vechtpartij op volle zee, waarna de drenkelingen urenlang in het water dreven. De oversteek vanuit Hispaniola via de gevaarlijke Mona Passage staat bekend als een uiterst risicovolle route voor migranten. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Opnieuw is er een Dixie in brand gevlogen in Breda. Dit keer was het een bouwtoilet aan de Jan Lichthartstraat die het in de nacht van zondag op maandag moest ontgelden. De brandweer kon niet voorkomen dat de Dixie geheel uitbrandde. Ook de politie kwam ter plaatse met meerdere eenheden om onderzoek te doen. Het is namelijk niet de eerste keer dat er een Dixie in vlammen opgaat. Ondertussen zijn er al zo'n 25 bouwtoiletten afgebrand in Breda. De politie bekijkt of er sprake is van een verband tussen de verschillende branden. Bij een ongeval op de Heerbaan in Breda zijn zondagavond zeker 2 mensen gewond geraakt. Rond 9:15 botsten daar 2 auto's tegen elkaar. De weg lag daarna bezaaid met onderdelen van beide voertuigen en werd vanwege de ravage afgesloten. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Ook de brandweer, politie en handhavers waren aanwezig. De handhavers sloten de weg af en regelden het verkeer. De politie deed onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Patiënten van het Amphia ziekenhuis kunnen sinds zaterdag niet inloggen op Mijn Amphia. Het ziekenhuis heeft de online patiëntenomgeving vanwege een externe ICT-dreiging tijdelijk dichtgezet. Ook andere ziekenhuizen kampen met hetzelfde probleem. Alle afspraken gaan volgens Amphia gewoon door. Afspraken worden ook per mail of sms verstuurd en patiënten worden indien nodig gebeld. Voor vragen kunnen patiënten telefonisch contact opnemen met de afdeling waar ze in behandeling zijn. Amphia zegt te werken aan een veilige oplossing. Zodra het patiëntenplatform weer wordt opengesteld, zijn de afspraken daar opnieuw te zien.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. In Apeldoorn zijn vannacht zo'n 30 appartementen ontruimd vanwege een grote brand. 7 bewoners ademden rook in, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. 1 appartement brandde volledig uit en is onbewoonbaar. De brandweer gaf rond 3:15 het sein brandmeester. De politie vermoedt brandstichting en verdenkt de bewoonster van het complex. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Bij scholierenprotesten in Frankrijk zijn 164 mensen aangehouden en zeker 27 mensen gewond geraakt. Onder hen zijn 12 scholieren en 12 leden van de veiligheidsdiensten. Op ongeveer 180 middelbare scholen werd actie gevoerd tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Op sommige plaatsen kwam het tot geweld en vandalisme. Voor vandaag zijn nieuwe schoolblokkades aangekondigd, tegelijk met een landelijke staking tegen regeringsbezuinigingen. De 87-jarige vrouw die vorige week uit haar woning in Madrid werd gezet, mag daar toch blijven wonen. Ze kon na een forse huurverhoging de huur niet meer betalen. Na dagenlange protesten heeft de verhuurder haar een nieuwe overeenkomst aangeboden. De vrouw gaat maximaal 30% van haar pensioen aan huur betalen en kan nog zeker 8 jaar blijven. Ze werd een symbool van de Spaanse wooncrisis. De politie in de Amerikaanse staat Arizona onderzoekt een nieuw losgeldbriefje in de zaak rond de vermiste Nancy Guthrie. Rechercheurs proberen vast te stellen of de brief geloofwaardig is. De 84-jarige moeder van tv-presentatrice Savannah Guthrie verdween bijna 8 maanden geleden uit haar woning. Eerdere brieven eisten $4 miljoen of beweerden dat ze was overleden. Een deel daarvan bleek volgens de FBI vervalst. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Hier op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Klaverpolder, 10 minuten vertraging, 7 kilometer. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Tussen knooppunt Markiezaad en afrit Ierseke 5 kilometer file. En de vertraging is wel 20 minuten. En verder 5 minuten vertraging op de A59 Den Bosch-Zonzeel in beide richtingen bij knooppunt Hooipolder. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: Patiënten van het Amphia ziekenhuis kunnen sinds zaterdag niet inloggen op Mijn Amphia. Het ziekenhuis heeft de online patiëntenomgeving vanwege een externe ICT-dreiging tijdelijk dichtgezet. Ook andere ziekenhuizen kampen met hetzelfde probleem. Alle afspraken gaan volgens Amphia gewoon door. Afspraken worden ook per mail of sms verstuurd en patiënten worden indien nodig gebeld. Voor vragen kunnen patiënten telefonisch contact opnemen met de afdeling waar ze in behandeling zijn. Amphia zegt te werken aan een veilige oplossing. Zodra het patiëntenplatform weer wordt opengesteld, zijn de afspraken daar opnieuw te zien. Bij een ongeval op de Heerbaan in Breda zijn zondagavond zeker 2 mensen gewond geraakt. Rond 9:15 botsten daar 2 auto's tegen elkaar. De weg lag daarna bezaaid met onderdelen van beide voertuigen en werd vanwege de ravage afgesloten. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Ook de brandweer, politie en handhavers waren aanwezig. De handhavers sloten de weg af en regelden het verkeer. De politie deed onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Opnieuw is er een Dixie in brand gevlogen in Breda. Dit keer was het een bouwtoilet aan de Jan Lichthartstraat die het in de nacht van zondag op maandag moest ontgelden. De brandweer kon niet voorkomen dat de Dixie geheel uitbrandde. Ook de politie kwam ter plaatse met meerdere eenheden om onderzoek te doen. Het is namelijk niet de eerste keer dat er een Dixie in vlammen opgaat. Ondertussen zijn er al zo'n 25 bouwtoiletten afgebrand in Breda. De politie bekijkt of er sprake is van een verband tussen de verschillende branden.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Viel op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen West en Waardenburg een kwartier vertraging in 10 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam, 10 minuten extra bij Dordrecht. Een 10 minuten op de A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. Een kapotte vrachtwagen zorgt voor veel vertraging op de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen. Tussen Knooppunt Markiezaad en Alfred Ierseke 9 kilometer file. En een half uur is de vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er vorig jaar 7810 Nederlanders overleden na een val. Gemiddeld ruim 21 per dag. Dat zijn er ongeveer 480 meer dan een jaar eerder. Bijna 8 op de 10 slachtoffers waren 80 jaar of ouder. Ook het aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp neemt toe. Vorig jaar belanden 124.000 mensen van 65 jaar en ouder na een val op de eerste hulp. In Schiedam zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in Park de Plantage. De politie onderzoekt of de dieren tijdens hun wandeling iets hebben gegeten waardoor ze ziek werden. Of er sprake is van vergiftiging staat nog niet vast. Forensisch

0: telefonisch was veilig thuis al voortdurend bereikbaar. Bij een ongeluk op het Amerikaanse vliegtuigschip USS Dwight D. Eisenhower zijn 4 bemanningsleden gewond geraakt. Het incident gebeurde toen een 2-zitsvliegtuig voor de kust van Virginia op het schip probeerde te landen. De 2 piloten gebruikten hun schietstoel en werden veilig uit zee gehaald. 1 gewonde is met niet levensbedreigend letsel naar een ziekenhuis gebracht. Het type vliegtuig en de oorzaak zijn nog niet bekend. Dan nog het weer. Zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven heb je een kwartier vertraging tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide, 14 kilometer file. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Roosmalen-West en Waardenburg, een kwartier vertraging 11 kilometer file. Een half uur op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht, 11 kilometer file. De A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk, 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. A27 Breda richting Gorkum, bij Gorkum 13 kilometer langzaam. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Oost en knooppunt Bankhoef een kwartier vertraging. 20 minuten vertraging op de A58 Breda-Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot door bergingswerkzaamheden 6 kilometer file. Meer dan een half uur is de vertraging op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Tussen knooppunt Markiezaad en Afrit Eerstikke 10 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu,

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: Opnieuw is er een Dixie in brand gevlogen in Breda. Dit keer was het een bouwtoilet aan de Jan Lichthartstraat die het in de nacht van zondag op maandag moest ontgelden. De brandweer kon niet voorkomen dat de Dixie geheel uitbrandde. Ook de politie kwam ter plaatse met meerdere eenheden om onderzoek te doen. Het is namelijk niet de eerste keer dat er een Dixie in vlammen opgaat. Ondertussen zijn er al zo'n 25 bouwtoiletten afgebrand in Breda. De politie bekijkt of er sprake is van een verband tussen de verschillende branden. Bij een ongeval op de Heerbaan in Breda zijn zondagavond zeker 2 mensen gewond geraakt. Rond 9:15 botsten daar 2 auto's tegen elkaar. De weg lag daarna bezaaid met onderdelen van beide voertuigen en werd vanwege de ravage afgesloten. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Ook de brandweer, politie en handhavers waren aanwezig. De handhavers sloten de weg af en regelden het verkeer. De politie deed onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Patiënten van het Amphia ziekenhuis kunnen sinds zaterdag niet inloggen op Mijn Amphia. Het ziekenhuis heeft de online patiëntenomgeving vanwege een externe ICT-dreiging tijdelijk dichtgezet. Ook andere ziekenhuizen kampen met hetzelfde probleem. Alle afspraken gaan volgens Amphia gewoon door. Afspraken worden ook per mail of sms verstuurd en patiënten worden indien nodig gebeld. Voor vragen kunnen patiënten telefonisch contact opnemen met de afdeling waar ze in behandeling zijn. Amphia zegt te werken aan een veilige oplossing. Zodra het patiëntenplatform weer wordt opengesteld, zijn de afspraken daar opnieuw te zien.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Talk to me.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.

0: Professionals gebruikt persoonlijke AI-programma's zoals ChatGPT voor het werk. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek in opdracht van Philips. Duidelijke richtlijnen en opleidingen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie ontbreken vaak. Daardoor kunnen risico's ontstaan voor de privacy en de betrouwbaarheid van medische informatie. Zorginstellingen krijgen het advies duidelijke afspraken over AI-gebruik te maken. De voormalige advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces heeft in hoger beroep een berisping gekregen. Volgens het Hof van Discipline schond Bart Stapertz 2 maal zijn geheimhoudingsplicht. Hij deelde onder meer persoonlijke informatie over zijn cliënt met het Openbaar Ministerie, zonder daarvoor toestemming te hebben. Het Hof vindt dat een advocaat ook tegenover justitie zorgvuldig met vertrouwelijke informatie moet omgaan. In het Gelderse Dinxperlo zijn vannacht meerdere mensen op heterdaad aangehouden na een explosie aan de Aaldersbeeklaan. De ontploffing gebeurde rond 4:05. De politie heeft niet bekendgemaakt hoeveel verdachten zijn opgepakt of waarvan ze precies worden verdacht. Ook over mogelijke gewonden, de schade en de aanleiding voor de explosie zijn nog geen bijzonderheden gemeld. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: Bij een ongeval op de Heerbaan in Breda zijn zondagavond zeker 2 mensen gewond geraakt. Rond 9:15 botsten daar 2 auto's tegen elkaar. De weg lag daarna bezaaid met onderdelen van beide voertuigen en werd vanwege de ravage afgesloten. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Ook de brandweer, politie en handhavers waren aanwezig. De handhavers sloten de weg af en regelden het verkeer. De politie deed onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Patiënten van het Amphia ziekenhuis kunnen sinds zaterdag niet inloggen op Mijn Amphia. Het ziekenhuis heeft de online patiëntenomgeving vanwege een externe ICT-dreiging tijdelijk dichtgezet. Ook andere ziekenhuizen kampen met hetzelfde probleem. Alle afspraken gaan volgens Amphia gewoon door. Afspraken worden ook per mail of sms verstuurd en patiënten worden indien nodig gebeld. Voor vragen kunnen patiënten telefonisch contact opnemen met de afdeling waar ze in behandeling zijn. Amphia zegt te werken aan een veilige oplossing. Zodra het patiëntenplatform weer wordt opengesteld, zijn de afspraken daar opnieuw te zien. Opnieuw is er een Dixie in brand gevlogen in Breda. Dit keer was het een bouwtoilet aan de Jan Lichthartstraat die het in de nacht van zondag op maandag moest ontgelden. De brandweer kon niet voorkomen dat de Dixie geheel uitbrandde. Ook de politie kwam ter plaatse met meerdere eenheden om onderzoek te doen. Het is namelijk niet de eerste keer dat er een Dixie in vlammen opgaat. Ondertussen zijn er al zo'n 25 bouwtoiletten afgebrand in Breda. De politie bekijkt of er sprake is van een verband tussen de verschillende branden.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Zeltbommel rijdt het langzaam over 15 kilometer. Een kwartier vertraging. Kwartier vertraging ook op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Afrit Dordrecht Centrum 7 kilometer file. A58 Breda richting Eindhoven tussen knooppunt De Paars en Oorschot 5 minuten extra. 5 minuten extra reistijd op de A59 Oss-Den Bosch bij Kruisstraat 8 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.

0: supermarkten.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. OpenAI heeft excuses aangeboden omdat experimentele AI-modellen zonder toestemming Australische overheidssystemen zijn binnengedrongen. Dat gebeurde tijdens interne tests. Een model kreeg toegang tot een platform met statistieken over de gezondheidszorg en haalde interne bestanden en inloggegevens op. Volgens OpenAI zijn geen medische dossiers ingezien. Ook 3 andere overheidswebsites werden geraakt. Premier Albanese noemt het incident onacceptabel. Het Nederlandse advies- en ingenieursbureau Arcadis schrapt wereldwijd 1000 banen. Ook stopt het bedrijf met een groot deel van zijn activiteiten in China. De maatregelen maken deel uit van een nieuw meerjarenplan en moeten kosten besparen. Arcadis wil tegelijkertijd meer inzetten op kunstmatige intelligentie en digitale innovatie. Het ontwerpt onder meer bouwprojecten, waterbeheersystemen en oplossingen voor milieubescherming. Hoeveel banen in Nederland verdwijnen is nog niet bekend. De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado heeft volgens buitenlandse media geprobeerd via Aruba en Curaçao naar Venezuela terug te keren. Haar vliegtuig kreeg beide keren geen toestemming om te landen. Journalisten stellen dat Nederland die toestemming heeft geweigerd, maar een officiële bevestiging daarvan ontbreekt. Machado leeft al maanden in ballingschap en heeft inmiddels meerdere vergeefse pogingen gedaan om naar Venezuela terug te keren. Bijna 2/3 van de Nederlandse zorgprofessionals gebruikt persoonlijke AI-programma's zoals ChatGPT voor het werk. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek in opdracht van Philips. Duidelijke richtlijnen en opleidingen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie ontbreken vaak. Daardoor kunnen risico's ontstaan voor de privacy en de betrouwbaarheid van medische informatie. De zorginstellingen krijgen het advies duidelijke afspraken over AI-gebruik te maken. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Opnieuw is er een Dixie in brand gevlogen in Breda. Dit keer was het een bouwtoilet aan de Jan Lichthartstraat die het in de nacht van zondag op maandag moest ontgelden. De brandweer kon niet voorkomen dat de Dixie geheel uitbrandde. Ook de politie kwam ter plaatse met meerdere eenheden om onderzoek te doen. Het is namelijk niet de eerste keer dat er een Dixie in vlammen opgaat. Ondertussen zijn er al zo'n 25 bouwtoiletten afgebrand in Breda. De politie bekijkt of er sprake is van een verband tussen de verschillende branden. Patiënten van het Amphia ziekenhuis kunnen sinds zaterdag niet inloggen op Mijn Amphia. Het ziekenhuis heeft de online patiëntenomgeving vanwege een externe ICT-dreiging tijdelijk dichtgezet. Ook andere ziekenhuizen kampen met hetzelfde probleem. Alle afspraken gaan volgens Amphia gewoon door. Afspraken worden ook per mail of sms verstuurd en patiënten worden indien nodig gebeld. Voor vragen kunnen patiënten telefonisch contact opnemen met de afdeling waar ze in behandeling zijn. Amphia zegt te werken aan een veilige oplossing. Zodra het patiëntenplatform weer wordt opengesteld, zijn de afspraken daar opnieuw te zien. Bij een ongeval op de Heerbaan in Breda zijn zondagavond zeker 2 mensen gewond geraakt. Rond 9:15 botsten daar 2 auto's tegen elkaar. De weg lag daarna bezaaid met onderdelen van beide voertuigen en werd vanwege de ravage afgesloten. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Ook de brandweer, politie en handhavers waren aanwezig. De handhavers sloten de weg af en regelden het verkeer. De politie deed onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
3: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. Nederland heeft dit jaar nu al meer zon gehad dan normaal in een heel kalenderjaar. Gemiddeld scheen de zon tot dusver ongeveer 1825 uur. Het jaargemiddelde bedraagt 1824 uur. Vooral Limburg was de afgelopen tijd bijzonder zonnig. Sinds maart leverden vrijwel alle maanden meer zonuren op dan gebruikelijk. De teller loopt de komende dagen verder op, doordat vooral in het zuiden en zuidoosten opnieuw veel ruimte voor de zon wordt verwacht. AI-bedrijf Anthropic waarschuwt dat geavanceerde kunstmatige intelligentie een ernstig of zelfs existentieel risico voor de mensheid kan vormen. Dat staat in documenten voor de geplande beursgang van het bedrijf achter chatbot Claude. Anthropic noemt onder meer systemen die zich tegen uitschakeling verzetten, informatie achterhouden of mensen manipuleren. Tegelijkertijd benadrukt het bedrijf dat AI grote maatschappelijke voordelen kan hebben. OpenAI heeft excuses aangeboden omdat experimentele AI-modellen zonder toestemming Australische overheidssystemen zijn binnengedrongen. Dat gebeurde tijdens interne tests. Een model kreeg toegang tot een platform met statistieken over de gezondheidszorg en haalde interne bestanden en inloggegevens op. Volgens OpenAI zijn geen medische dossiers ingezien. Ook 3 andere overheidswebsites werden geraakt. Premier Albanese noemt het incident onacceptabel. Estland beschuldigt de Russische veiligheidsdiensten van het laten uitvoeren van brandstichting bij defensiebedrijf Milrem Robotics in Tallinn. De brand werd vorige maand gesticht. Het bedrijf maakt onbemande militaire voertuigen die ook in Oekraïne worden ingezet. Volgens de Estse veiligheidsdienst past de werkwijze bij eerdere Russische sabotageacties in Europa. De verdachten zijn opgepakt. Estland heeft de Russische zaakgelastigde ontboden. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten.

when something so near and dear to life explodes.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Opnieuw is er een Dixie in brand gevlogen in Breda. Dit keer was het een bouwtoilet aan de Jan Lichthartstraat die het in de nacht van zondag op maandag moest ontgelden. De brandweer kon niet voorkomen dat de Dixie geheel uitbrandde. Ook de politie kwam ter plaatse met meerdere eenheden om onderzoek te doen. Het is namelijk niet de eerste keer dat er een Dixie in vlammen opgaat. Ondertussen zijn er al zo'n 25 bouwtoiletten afgebrand in Breda. De politie bekijkt of er sprake is van een verband tussen de verschillende branden. Bij een ongeval op de Heerbaan in Breda zijn zondagavond zeker 2 mensen gewond geraakt. Rond 9:15 botsten daar 2 auto's tegen elkaar. De weg lag daarna bezaaid met onderdelen van beide voertuigen en werd vanwege de ravage afgesloten. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Ook de brandweer, politie en handhavers waren aanwezig. De handhavers sloten de weg af en regelden het verkeer. De politie deed onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Patiënten van het Amphia ziekenhuis kunnen sinds zaterdag niet inloggen op Mijn Amphia. Het ziekenhuis heeft de online patiëntenomgeving vanwege een externe ICT-dreiging tijdelijk dichtgezet. Ook andere ziekenhuizen kampen met hetzelfde probleem. Alle afspraken gaan volgens Amphia gewoon door. Afspraken worden ook per mail of sms verstuurd en patiënten worden indien nodig gebeld. Voor vragen kunnen patiënten telefonisch contact opnemen met de afdeling waar ze in behandeling zijn. Amphia zegt te werken aan een veilige oplossing. Zodra het patiëntenplatform weer wordt opengesteld, zijn de afspraken daar opnieuw te zien.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De buitengewoon opsporingsambtenaren in het openbaar vervoer krijgen vanaf donderdag toegang tot het rijbewijzenregister. Met behulp van de pasfoto's in die database kunnen BOA's de identiteit van zwartrijders en raddraaiers sneller controleren. Tot nu toe moesten ze vaak de politie inschakelen als iemand geen ID-bewijs toonde en dat leidde dan regelmatig tot vertraging en escalatie. Vervoerders zijn blij met de maatregel, maar hopen in de toekomst ook toegang te krijgen tot andere persoonsregisters. Nederland en vijf andere EU-landen eisen dat de nieuwe Europese zevenjarenbegroting met honderden miljarden euro's wordt verlaagd. De zogeheten zuinige zes noemen het voorstel van de Europese Commissie van 2000 miljard euro onrealistisch. Ze willen veel minder geld uitgeven dan de huidige 2/3 van het budget aan landbouw in arme regio's om zo te kunnen investeren in defensie en migratie. De zes landen dreigen de begroting te blokkeren als er geen flinke bezuinigingen komen. Het dodental door het zware noodweer in Thailand is al opgelopen tot 23, onder wie 4 slachtoffers in de hoofdstad Bangkok. Daar zijn door de overstromingen ongeveer 700.000 mensen getroffen. Hoewel het water langzaam zakt, staan veel wijken en wegen nog altijd onder water. Ook het vliegverkeer is flink verstoord. Thai Airways heeft alle vluchten tot en met morgen geschrapt, omdat de luchthavens slecht bereikbaar zijn. En bewoners van de Waddeneilanden maken zich grote zorgen over plannen om delen van de eilanden het hele jaar af te sluiten voor de natuur. Een petitie voor meer inspraak is al 50.000 keer ondertekend en wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. De eilanders vrezen dat een derde van hun eiland op slot gaat, terwijl grote projecten zoals gas- en zoutwinning wel doorgaan. Ze pleiten voor maatwerk waarbij gebieden alleen tijdelijk worden afgesloten, bijvoorbeeld tijdens het broedseizoen. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

Zo leuk deze. Het is Hans de Thomas en Monsters uit 2021. Hele aardige jongen is dat trouwens. Je schrijft heel veel dingen voor onder meer André Hazes en zo. Dit, goed, je luistert naar Breda nu, naar Broodje Breda. Het is de dinsdag editie 29 september. En welkom, wat leuk dat je erbij bent. We gaan weer lekker twee uurtjes lang van elkaar genieten. Jij en ik, jij daar aan de andere kant en ik die hier lunch bij me heb. Om voor jou even te verzorgen. We doen het vandaag heel simpel. Vandaag heb ik gewoon zelf iets meegenomen voor je. En dat is sushi. Lekker decadent. Waarom ook niet? Laten we eens een keertje gewoon lekker decadent doen met z'n allen. Hè? Ja, dan hebben we het al vast maar een klein beetje gehad. Nou, hè, twee uurtjes lang gaan we muziek draaien. En natuurlijk ondertussen gewoon genieten van de lunch. Want zover is het alweer. De werkdag zit er alweer bijna op. Nog een paar uurtjes te gaan. Heb ik leuke dingen voor je bij me? Nou, denk het wel hoor. Straks Joe Corry, die komt er nog aan. Ook Paul Young heb ik meegenomen even voor je. Die wilde ook graag even zijn woordje kwijt. En wat dacht je van zometeen ook nog Alex Warren? Ook die komt voorbij. Eerst even aandacht voor, nou ja, weet je, dit. Ik vind dit zo lekker. Dit is echt zo'n festivalplaat. Puur zang. Daar hoort hij gewoon bij. Muziek van Biffy Clyro uit 2009. Is dit Bubbles?

De reddingswerker in Alex Warren was wakker geworden. Wat een fijne plaat is dat toch? Rescuer, hoor je bij Breda nu in Broekje Breda. Waar het alweer bijna tijd is voor een brede update. Dat duurt nog maar een minuutje of 10. Dan is die er alweer. Maar eerst nog even aandacht voor Joe Corey. Dit is Desire.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Bij een ongeval op de Heerbaan in Breda zijn zondagavond zeker 2 mensen gewond geraakt. Rond 9:15 botsten daar 2 auto's tegen elkaar. De weg lag daarna bezaaid met onderdelen van beide voertuigen en werd vanwege de ravage afgesloten. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Ook de brandweer, politie en handhavers waren aanwezig. De handhavers sloten de weg af en regelden het verkeer. De politie deed onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Patiënten van het Amphia ziekenhuis kunnen sinds zaterdag niet inloggen op Mijn Amphia. Het ziekenhuis heeft de online patiëntenomgeving vanwege een externe ICT-dreiging tijdelijk dichtgezet. Ook andere ziekenhuizen kampen met hetzelfde probleem. Alle afspraken gaan volgens Amphia gewoon door. Afspraken worden ook per mail of sms verstuurd en patiënten worden indien nodig gebeld. Voor vragen kunnen patiënten telefonisch contact opnemen met de afdeling waar ze in behandeling zijn. Amphia zegt te werken aan een veilige oplossing. Zodra het patiëntenplatform weer wordt opengesteld, zijn de afspraken daar opnieuw te zien. Opnieuw is er een Dixie in brand gevlogen in Breda. Dit keer was het een bouwtoilet aan de Jan Lichthartstraat die het in de nacht van zondag op maandag moest ontgelden. De brandweer kon niet voorkomen dat de Dixie geheel uitbrandde. Ook de politie kwam ter plaatse met meerdere eenheden om onderzoek te doen. Het is namelijk niet de eerste keer dat er een Dixie in vlammen opgaat. Ondertussen zijn er al zo'n 25 bouwtoiletten afgebrand in Breda. De politie bekijkt of er sprake is van een verband tussen de verschillende branden.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Jessica Volker hoorde je uit 1998. En wat blijft dit toch een mooi liedje. How Will I Know? Je hoort hem tijdens de lunchshow. Dit is Breda Nu met Broodje Breda tot aan 2 uur. Zometeen nog onder meer voor je Maroon 5. En ook nog Nile Horan komt eraan. En dat allemaal zelfs nog voor het nieuws van 1 uur.

En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Onbeheerde koffers hebben vanochtend voor grote problemen gezorgd op de treinstations van Utrecht, Rotterdam, Haarlem en Dordrecht. In Utrecht en Rotterdam zijn de stations inmiddels weer vrijgegeven. In de Domstad werden ook twee verdachten aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Rond Haarlem en Dordrecht ondervindt het treinverkeer nog altijd hinder door het onderzoek. Volgens ProRail en de politie is er vooralsnog geen verband tussen de incidenten aangetoond. De buitengewoon opsporingsambtenaren in het openbaar vervoer krijgen vanaf donderdag toegang tot het rijbewijzenregister. Met behulp van de pasfoto's in die database kunnen BOA's de identiteit van zwartrijders en raddraaiers sneller controleren. Tot nu toe moesten ze vaak de politie inschakelen als iemand geen ID-bewijs toonde en dat leidde dan regelmatig tot vertraging en escalatie. Vervoerders zijn blij met de maatregel, maar hopen in de toekomst ook toegang te krijgen tot andere persoonsregisters. Nederland en vijf andere EU-landen eisen dat de nieuwe Europese zevenjarenbegroting met honderden miljarden euro's wordt verlaagd. De zogeheten zuinige zes noemen het voorstel van de Europese Commissie van 2000 miljard euro onrealistisch. Ze willen veel minder geld uitgeven dan de huidige 2/3 van het budget aan landbouw in arme regio's, om zo te kunnen investeren in defensie en migratie. De zes landen dreigen de begroting te blokkeren als er geen flinke bezuinigingen komen. En de Europese Commissie stelt de omstreden EU-regels voor methaanuitstoot met een jaar uit om een nieuwe stijging van de energieprijzen te voorkomen. Eurocommissaris Jurgensen bevestigt dat hij hiervoor een voorstel zal indienen. Onder meer de VS en Frankrijk waarschuwden dat de strenge regels de levering van olie en gas vanaf volgend jaar in gevaar zouden brengen. Met het jaaruitstel wil Brussel de leveringszekerheid van olie en gas en de energierekening van consumenten beschermen. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
8: Drums, please.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Gracie Abrams en Good Reason als derde plaat in het tweede uurtje van Broodje Breda op deze dinsdag. Ja, ik zal je heel eerlijk zeggen, ik was heel even naar het toilet toe, dus ik kon net heel even niet na de tweede plaat al wat tegen je vertellen. Maar bij deze, uurtje nummer 2 van Broodje Breda. Leuk dat je erbij bent. Het is tot aan 2 uur Broodje Breda met eigenlijk jouw muzikale lunch, zo moeten we het eigenlijk noemen. Hè? Ja, we vergezellen jou gedurende de middag, het eerste deel van je middag. En weet je, het mooie is, bijna weekend, bijna tijd om naar huis te gaan, ook altijd fijn. Mocht je op school zitten, ook dan waarschijnlijk bijna tijd om naar huis te gaan. Je moet erbij je leven, joh. Dat is lekker. Hey, ik heb goede muziek voor je bij me. Zometeen heb ik nog voor je Miley Cyrus. Ik heb ook Tame Impala nog klaarstaan. Maar eerst de band die weer gaat toeren. En dat vind ik zelf wel heel grappig. Dit is mijn...

Muziek van Tame Impala en Is It True? Jullie luisteren naar Breda nu, Broodje Breda. Het leuke is, ik heb muziek voor je meegenomen, dit keer van Purple Disco Machine. En die doen het samen met Sophie and the Giants. Sophie and the Giants ken je misschien, hebben ook een paar kleine hitjes gehad. Maar de grap is eigenlijk nog altijd dat zij samen met, in dit geval dus, Purple Disco Machine, toch wel hun grootste internationale hits hebben gehad. Toch die samenwerking die dan heel goed werkt. Ja, ik weet je, ik vind het grappig. En nou ja, weet je, ik kan het niet laten om me af en toe even van stal te halen. Vooral deze. Dit is Hypnotized.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Patiënten van het Amphia ziekenhuis kunnen sinds zaterdag niet inloggen op Mijn Amphia. Het ziekenhuis heeft de online patiëntenomgeving vanwege een externe ICT-dreiging tijdelijk dichtgezet. Ook andere ziekenhuizen kampen met hetzelfde probleem. Alle afspraken gaan volgens Amphia gewoon door. Afspraken worden ook per mail of sms verstuurd en patiënten worden indien nodig gebeld. Voor vragen kunnen patiënten telefonisch contact opnemen met de afdeling waar ze in behandeling zijn. Amphia zegt te werken aan een veilige oplossing. Zodra het patiëntenplatform weer wordt opengesteld, zijn de afspraken daar opnieuw te zien. Opnieuw is er een Dixie in brand gevlogen in Breda. Dit keer was het een bouwtoilet aan de Jan Lichthartstraat die het in de nacht van zondag op maandag moest ontgelden. De brandweer kon niet voorkomen dat de Dixie geheel uitbrandde. Ook de politie kwam ter plaatse met meerdere eenheden om onderzoek te doen. Het is namelijk niet de eerste keer dat er een Dixie in vlammen opgaat. Ondertussen zijn er al zo'n 25 bouwtoiletten afgebrand in Breda. De politie bekijkt of er sprake is van een verband tussen de verschillende branden. Bij een ongeval op de Heerbaan in Breda zijn zondagavond zeker 2 mensen gewond geraakt. Rond 9:15 botsten daar 2 auto's tegen elkaar. De weg lag daarna bezaaid met onderdelen van beide voertuigen en werd vanwege de ravage afgesloten. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Ook de brandweer, politie en handhavers waren aanwezig. De handhavers sloten de weg af en regelden het verkeer. De politie deed onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: ga heel eerlijk met je zijn. Heel af en toe draai ik een plaatje die ik zelf leuk vind. En dat is in dit geval toch wel het geval bij de Foo Fighters. Ja, ik hou gewoon van die band. Ik weet niet wat het is. Die gasten die vind ik gewoon heel goed. En ik denk, joh, weet je, ik moet hem er even tussendoor gooien. Gewoon even omdat ik het zelf lekker vind. De Foo Fighters dus. En Asking for a Friend. Je hoort hem hier bij Breda nu. Ondertussen is het alweer bijna tijd om het stokje over te gaan dragen aan niemand minder dan onze enige echte grote vriend. En dan heb ik het natuurlijk over Patrick Opstaken. Hij staat alweer klaar met zijn platenkoffer in zijn hand om zometeen lekker jou weer te vermaken met de middag van Breda. Die komt er alweer aan. Doen we na deze van Paul Hardcastle, onder meer deze van Paul Hardcastle moet ik zeggen. Dit is 19. Graag tot morgen. Hoi hoi.
1: In 1965 Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

0: Michiel Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. De treinstations van Utrecht, Rotterdam, Haarlem en Dordrecht zijn weer volledig vrijgegeven na ontruimingen vanochtend vanwege onbeheerde tassen en koffers. Uit onderzoek van de politie bleek dat er in geen van die koffers gevaarlijke stoffen zaten. In Utrecht en Haarlem zijn in totaal 5 mensen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. De politie onderzoekt nog of er een verband is tussen de verschillende incidenten op de treinstations. Meer dan 100 Israëlische kolonisten hebben de terugkeer van een verjaagd Palestijns gezin op de westelijke Jordaanoever met geweld geblokkeerd. Ondanks een uitspraak van het Hoge Rechtshof staken de relschoppers de huizen van het gezin in brand en bekogelden ze militairen met stenen. De familie moest op de vlucht slaan naar het dak en werd later in veiligheid gebracht. 3 Israëlische militairen raakten gewond, er zijn ook 3 verdachten aangehouden. De veroordeling van viruswaarheid voorman Willem Engel voor opruiing in coronatijd blijft definitief in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag besloten na het verwerpen van zijn cassatieberoep. Engel kreeg eerder een taakstraf van 60 uur opgelegd vanwege een livestream en een tweet waarin hij opriep tot een verboden demonstratie op het Malieveld. Ook een tweet van Engel uit november 2021 ziet het Hof als opruiing. Met de uitspraak van de hoogste rechter is de zaak nu definitief afgedaan. En de Europese Commissie stelt de omstreden EU-regels voor methaanuitstoot met een jaar uit om een nieuwe stijging van de energieprijzen te voorkomen. Eurocommissaris Jurgensen bevestigt dat hij hiervoor een voorstel zal indienen. Onder meer de VS en Frankrijk waarschuwden dat de strenge regels de levering van olie en gas vanaf volgend jaar in gevaar zouden brengen. Met het jaar uitstel wil Brussel de leveringszekerheid van olie en gas en de energierekening van consumenten beschermen. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

Multicolor van Son Milieu. Daar openen we de dinsdag editie mee van de Middag van Breda. Fijn dat je luistert naar Breda Nu. Met dank aan Marco Legiersen. Je hoort hem morgenmiddag weer tussen 12 en 2 in Broodje Breda tijdens je lunch. Zometeen hoor je op Breda Nu muziek van Miles Smith, Stay. En dit is de hit van Summer. My Body Isn't Ready.

Mel Smith in de middag van Breda met Spain. Het is vandaag dus 29 september. In 1968 wordt de eerste aflevering uitgezonden van de Fabeltjeskrant. In 1978 overlijdt paus Johannes Paulus I. Hij overlijdt slechts 33 dagen na zijn verkiezing tot paus. En het is vandaag Wereldhartdag, de internationale observatie om bewustwording over hartgezondheid te bevorderen. Dus dat moet je zeker goed in de gaten houden. Dit is Breda Nu, nu tijd voor een Breda Nu klassieker. We gaan terug naar de jaren 70. Dit is Toto met Hold the Line.

Ook de allernieuwste muziek hoor je natuurlijk hier op Breda Nu, zoals deze Nothing But Tears en You're the Baby Cool. Zometeen is het weer tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda. Vanaf de nieuwsredactie van Breda Nu. Dat hoor je zometeen in de Breda Nu nieuwsupdate. Naar de Red Hot Chili Peppers. Dit is Californication.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: Patiënten van het Amphia ziekenhuis kunnen sinds zaterdag niet inloggen op Mijn Amphia. Het ziekenhuis heeft de online patiëntenomgeving vanwege een externe ICT-dreiging tijdelijk dichtgezet. Ook andere ziekenhuizen kampen met hetzelfde probleem. Alle afspraken gaan volgens Amphia gewoon door. Afspraken worden ook per mail of sms verstuurd en patiënten worden indien nodig gebeld. Voor vragen kunnen patiënten telefonisch contact opnemen met de afdeling waar ze in behandeling zijn. Amphia zegt te werken aan een veilige oplossing. Zodra het patiëntenplatform weer wordt opengesteld, zijn de afspraken daar opnieuw te zien. Bij een ongeval op de Heerbaan in Breda zijn zondagavond zeker 2 mensen gewond geraakt. Rond 9:15 botsten daar 2 auto's tegen elkaar. De weg lag daarna bezaaid met onderdelen van beide voertuigen en werd vanwege de ravage afgesloten. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Ook de brandweer, politie en handhavers waren aanwezig. De handhavers sloten de weg af en regelden het verkeer. De politie deed onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Opnieuw is er een Dixie in brand gevlogen in Breda. Dit keer was het een bouwtoilet aan de Jan Lichthartstraat die het in de nacht van zondag op maandag moest ontgelden. De brandweer kon niet voorkomen dat de Dixie geheel uitbrandde. Ook de politie kwam ter plaatse met meerdere eenheden om onderzoek te doen. Het is namelijk niet de eerste keer dat er een Dixie in vlammen opgaat. Ondertussen zijn er al zo'n 25 bouwtoiletten afgebrand in Breda. De politie bekijkt of er sprake is van een verband tussen de verschillende branden.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Showtek en Justin Prime in de middag van Breda. En je hoorde Cannonball en daarvoor ook nog Double Bob en Sarah en Cult Have Been Us. Fijn dat je luistert naar Breda nu. We zijn er nog tot aan 5 uur met de middag van Breda. Nu met Miley Cyrus, Bars, Persuaders.
1: Let's go.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

klassieker uit de jaren 80 van King in de middag van Breda. En je hoorde Love and Pride. Ja, meer dan 12.000 verkeersboetes zijn de afgelopen maanden uitgedeeld in de regio. In mei, juni, juli en augustus werden in totaal 12.874 overtredingen geregistreerd door flitspalen en focusflitsers. De meeste boetes waren voor te hard rijden. Ruim 9600 bestuurders werden hiervoor geflitst. Ook werden 2512 mensen betrapt met hun telefoon in de hand achter het stuur. Vooral de Bakker en Rupweg in Breda ging het vaak mis. Daar werden op twee locaties samen ruim 4500 snelheidsovertredingen geregistreerd. In Drimlen waren er daarnaast 1575 boetes voor te hard rijden op de Zuideindse straat.

Dido met White Flag in de middag van Breda. Zometeen is het tijd voor het belangrijkste binnenlandse en buitenlandse nieuws. Dat hoor je zometeen zo rond 3 uur hier op Breda nu. Nu nog tijd voor muziek van Return and the Nightcrawlers. Dit is Friday.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Nederland wil samen met vier andere Europese landen vanaf begin volgend jaar uitgeprocedeerde asielzoekers uitzetten naar een land buiten de EU. Volgens de Griekse regering richt de samenwerking tussen Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland zich op Rwanda als eerste partnerland. Het doel is dat het systeem eind volgend jaar volledig draait. Met het plan hopen de landen uitgeprocedeerden aan te sporen om sneller vrijwillig terug te keren naar hun eigen land. Peter Gillis mag de executieveiling van drie van zijn vakantieparken niet uitstellen. Dat heeft de rechter in Den Bosch besloten. Investeerder Mark van Rooij eist tientallen miljoenen euro's aan achterstallige leningen en rente van Gillis op en laat de parken donderdag veilen. Alle pogingen van Gillis om via een kort geding extra tijd te winnen voor een nieuwe taxatie werden door de rechtbank van tafel geveegd. Die oordeelde dat de huidige taxateurs onpartijdig zijn en ook door Gillis zelf al eens waren ingeschakeld. Een docente is om het leven gekomen bij een steekpartij op een school in het Slovaakse Staskov. Twee anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is een scholier van tussen de 13 en 15 jaar oud. De situatie is volgens de politie inmiddels onder controle. President Pellegrini heeft geschokt gereageerd en wijst naar de maatschappelijke sfeer van onverdraagzaamheid als mogelijke invloed op dit soort geweld. Vorig jaar stak een tiener een docent en een medeleerling neer op een school in Slowakije. En in 19 Europese landen, waaronder Nederland, zijn doorzoekingen gedaan in een omvangrijk onderzoek naar smartphonefraude. Een bende verkocht op grote schaal oude telefoons als nieuw, wat leidde tot naar schatting 300 miljoen euro aan schade. Bij de internationale politieactie zijn 7 verdachten opgepakt. De toestellen werden samengesteld in Azië, via Nederland en Duitsland verhandeld en zorgden ook voor tientallen miljoenen euro's aan ontduiking van BTW. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Kershaw en Drill aan het begin van het derde uur van de middag van Breda voor 29 september. We loodsen door je laatste uur van je werkdag heen. Dat doen we met de muziek van Breda nu. Met zometeen Nelly en Kelly Rowland. Het Dilemma. En dit is de hit van Temper City. Door de nieuwe Breda nu. Het

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Nelly en Kelly Rowland in de middag van Breda en Dilemma.
1: Dit is Breda Nu.
0: Het is vandaag dus dinsdag 29 september. Dit zijn de jaren voor vandaag. Sylvia Geersen, het Nederlandse model is jarig, wordt vandaag 41 jaar. Jarig is ook Nicolette Kluiver. Ze wordt vandaag 42 jaar, de Nederlandse presentatrice. Alleen we zien haar niet zoveel meer op tv. Hè? En John Jones, de Nederlandse acteur, wordt vandaag 63 jaar. En ook jarig is vandaag Sebastian Coe. Het was een voormalig Brits atleet. En, een van de grootste atleten die Groot-Brittannië heeft grootgebracht. En voorzitter van de Internationale Atletiek Federatie, IAAF. Hij wordt vandaag 70 jaar. Nu tijd geworden op Breda Nu voor een Breda Nu klassieker. Dit is De Deur met die hit uit 1984. Een Certain Smile.

0: je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de stad.
1: Dit is Breda Nu.
2: There's a monster under my bed. We pillow talking.

Het van DJ Koya in de middag van Breda en Mi Chico. Zometeen is het tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda. Dat hoor je in de Breda Nieuw Nieuws Update. En dat nieuws kun je natuurlijk ook teruglezen op onze website www.bredanu.nl. Voor de tijd nog TLC, There's No Scraps.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Patiënten van het Amphia ziekenhuis kunnen sinds zaterdag niet inloggen op Mijn Amphia. Het ziekenhuis heeft de online patiëntenomgeving vanwege een externe ICT-dreiging tijdelijk dichtgezet. Ook andere ziekenhuizen kampen met hetzelfde probleem. Alle afspraken gaan volgens Amphia gewoon door. Afspraken worden ook per mail of sms verstuurd en patiënten worden indien nodig gebeld. Voor vragen kunnen patiënten telefonisch contact opnemen met de afdeling waar ze in behandeling zijn. Amphia zegt te werken aan een veilige oplossing. Zodra het patiëntenplatform weer wordt opengesteld, zijn de afspraken daar opnieuw te zien. Bij een ongeval op de Heerbaan in Breda zijn zondagavond zeker 2 mensen gewond geraakt. Rond 9:15 botsten daar 2 auto's tegen elkaar. De weg lag daarna bezaaid met onderdelen van beide voertuigen en werd vanwege de ravage afgesloten. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Ook de brandweer, politie en handhavers waren aanwezig. De handhavers sloten de weg af en regelden het verkeer. De politie deed onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Opnieuw is er een Dixie in brand gevlogen in Breda. Dit keer was het een bouwtoilet aan de Jan Lichthartstraat die het in de nacht van zondag op maandag moest ontgelden. De brandweer kon niet voorkomen dat de Dixie geheel uitbrandde. Ook de politie kwam ter plaatse met meerdere eenheden om onderzoek te doen. Het is namelijk niet de eerste keer dat er een Dixie in vlammen opgaat. Ondertussen zijn er al zo'n 25 bouwtoiletten afgebrand in Breda. De politie bekijkt of er sprake is van een verband tussen de verschillende branden.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

Je hoort zo'n 23 jaar geleden dat Jamelia dit nummer uitbracht. Je hoorde Superstar. En daarvoor ook nog Tom Grennan in de middag van Breda met A Little Bit of Love. Fijn dat je luistert naar Breda nu. Zometeen hoor je Pearl Jam, Jeremy. Dit is eerst Double Bob, zijn nieuwe single, Note to Self. I can still see

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Ja, met de zomerse temperaturen die we toch weer deze week hebben. Ja, maar kan deze muziek natuurlijk nog altijd. Je hoorde de Black Eyed Peas en je hoorde Mamacita hier op Breda Nu. Zometeen weer tijd voor het belangrijkste nieuws uit binnen- en uit buitenland. Dat hoor je zometeen hier rond 4 uur hier op Breda Nu. Nu eerst nog Matt Simons, dit is Catch and Release.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het noodfonds Energie opent op 4 januari opnieuw de deuren voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Er is dit jaar 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar, en moeten zo'n 500.000 huishoudens kunnen worden ondersteund. De aanvraagperiode is verlengd tot 7 mei en ook papieren aanvragen worden nu toegestaan. Experts noemen het fonds een welkome, maar tijdelijke oplossing die bovendien voorbij gaat aan huishoudens met verborgen energiearmoede. De 24-jarige Amsterdammer die werd opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt nu ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. De politie vond op zijn laptop informatie over de plannen. Het gaat volgens bronnen om de al eerder veroordeelde hacker Pepijn van der S, die pas sinds begin dit jaar weer vrij was. Hoewel Shiny Hunters bekend is van de grote hack bij Odido en een bij de Amerikaanse FBI, staat de Nederlandse man daar los van, zo blijkt nu. De Consumentenbond en 2 andere organisaties eisen dat Meta de verkoop van zijn slimme camerabrillen binnen 2 weken stillegt. Als dat niet gebeurt, stappen ze naar de rechter. De organisaties maken zich grote zorgen over de privacy, nu mensen op straat ongemerkt gefilmd en lastiggevallen kunnen worden. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde eerder al voor de risico's. En in de Tweede Kamer gaan stemmen op voor een verbod op de populaire videobrillen. Maar het kabinet wil dat nog niet. En ruim 300 kinderen van slachtoffers van het toeslagenschandaal willen dat de Tweede Kamer een onafhankelijk onderzoek begint. Vanmiddag overhandigden ze hierover een brief aan Kamerleden. Tussen 2015 en 2022 werden ruim 2000 toeslagenkinderen uit huis geplaatst, vaak vanwege de financiële nood door de affaire. De jongeren willen nu eindelijk duidelijkheid over welke informatie tot hun specifieke uithuisplaatsing heeft geleid en wat de precieze rol van het schandaal hierin was. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits is begonnen in het zuiden van het land. Zo staat er al file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. Een 30 minuten vertraging op de parallelrijbaan. Er is ook één tunnelbuis van de Drechttunnel dicht op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Vanaf de Moerdijkbrug 4 kilometer file, maar wel met een uur vertraging. A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht 10 minuten oponthoud. Kwartiertje vertraging op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Langzaam rijden tussen knoppen Galder en afrit Bavel. En 10 minuten de vertraging op de N279 vanuit Den Bosch naar Roermond bij Keldonk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Robbie Williams en C is the one in de middag van Breda. Ja, mooi nieuws, want de fietsenstalling aan de Nieuwstraat in Breda wordt flink uitgebreid. De huidige stalling is zo'n 950 vierkante meter groot en zal uitgebreid worden naar 1500 vierkante meter. De uitbreiding is mogelijk doordat de gemeente het naastgelegen pand wil aankopen bij de bestaande stalling wil betrekken. Er komt niet alleen ruimte voor meer fietsen, maar ook speciaal voor elektrische fietsen en bakfietsen. Volgens de gemeente Breda wordt jaarlijks zo'n 2,8 miljoen fietsen gestald in de gemeentelijke stallingen.

Het is een populaire DJ op dit moment. Hoogle samen met Imal Angel en Ultra Natte. En you're the Moving to the Sun. En dat als hier in de middag van Breda, hier op Breda nu. Zometeen rond 16:30 wordt je weer helemaal bijgepraat over het belangrijkste nieuws uit Breda in de Breda Nu News Update. En dan kijken we ook even hoe het gaat met het verkeer rondom Breda, Oosterhout en omgeving. Voor die tijd nog Ed Sheeran, Galway Girl. En dit is de klassieker van de Cars. Dit is Drive.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Patiënten van het Amphia ziekenhuis kunnen sinds zaterdag niet inloggen op Mijn Amphia. Het ziekenhuis heeft de online patiëntenomgeving vanwege een externe ICT-dreiging tijdelijk dichtgezet. Ook andere ziekenhuizen kampen met hetzelfde probleem. Alle afspraken gaan volgens Amphia gewoon door. Afspraken worden ook per mail of sms verstuurd en patiënten worden indien nodig gebeld. Voor vragen kunnen patiënten telefonisch contact opnemen met de afdeling waar ze in behandeling zijn. Amphia zegt te werken aan een veilige oplossing. Zodra het patiëntenplatform weer wordt opengesteld, zijn de afspraken daar opnieuw te zien. Bij een ongeval op de Heerbaan in Breda zijn zondagavond zeker 2 mensen gewond geraakt. Rond 9:15 botsten daar 2 auto's tegen elkaar. De weg lag daarna bezaaid met onderdelen van beide voertuigen en werd vanwege de ravage afgesloten. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Ook de brandweer, politie en handhavers waren aanwezig. De handhavers sloten de weg af en regelden het verkeer. De politie deed onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Opnieuw is er een Dixie in brand gevlogen in Breda. Dit keer was het een bouwtoilet aan de Jan Lichthartstraat die het in de nacht van zondag op maandag moest ontgelden. De brandweer kon niet voorkomen dat de Dixie geheel uitbrandde. Ook de politie kwam ter plaatse met meerdere eenheden om onderzoek te doen. Het is namelijk niet de eerste keer dat er een Dixie in vlammen opgaat. Ondertussen zijn er al zo'n 25 bouwtoiletten afgebrand in Breda. De politie bekijkt of er sprake is van een verband tussen de verschillende branden.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 140 kilometer file alweer op de wegen in het zuiden van het land. Op de A16 Breda-Rotterdam. Zonder te hoge vrachtwagen wordt het Drecht-tunnel. Nog 7 kilometer file vanaf knooppunt Zonzeel met een klein uurtje vertraging. Maar die file is aan het oplossen, want alle rijstroken zijn daar weer vrij. Op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Een 3-kwartier vertraging tussen Moerdijk Havens en knooppunt Klaverpolder. 3 kilometer file daar. 10 minuten vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Werkendam. 10 minuten op de A58 Tilburg. Eindhoven, file staat bij knooppunt Batadorp, is 8 kilometer. Vanaf Moergestel rijdt het langzaam. A73 Maasbracht-Nijmegen bij Nijmegen-Dukenburg, 7 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En er ligt iets op de N2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. 6 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

This is what I want. Morgan Wallen en Tate McRae hoor je hier op Breda Nu. En vlak na het belangrijkste nieuws uit Breda, wat je terug kunt lezen op onze website www.bredanu.nl, hoor je de Sarah Barayas en Love Song. Laatste half uurtje van de middag voor Breda op deze dinsdag, de 29e september. Zometeen met XIP en Body to Body. En dit is de hit van de Bauza, Magnetic.

Het is een ontdekking van de laatste jaren. S10, en je hoorde De Diepte. En daarvoor hoort je nog XIP en die hit uit 2006, Body to Body. Althans hier in de middag van Breda, hier op Breda nu. Ben je liefhebber van country muziek? Nou, dan moet je vanavond weer luisteren naar Charlie X. Hij is er vanavond weer tussen 8 en 10 met de Real Country Revival hier op Breda nu. Ik wens je nog een hele prettige dinsdagavond. En wij spreken elkaar weer morgenmiddag vanaf 2 uur voor de woensdageditie van de middag van Breda.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Waar de 3 miljard euro voor de geschrapte bezuinigingen op de uitkeringen vandaan moet komen, blijft nog even onduidelijk. Het kabinet wil namelijk eerst met de vakbonden en werkgevers praten over een nieuw sociaal akkoord. En levert dat gesprek te weinig op, dan dreigt minister Heijnen van Financiën met een kaasschaaf over bijna alle begrotingen. Alleen defensie en justitie en infrastructuur worden in dat geval ontzien. Ondertussen schorten de vakbonden al hun acties op om het overleg een kans te geven. Het noodfonds Energie opent op 4 januari opnieuw de deuren voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Er is dit jaar 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar, en moeten zo'n 500.000 huishoudens kunnen worden ondersteund. De aanvraagperiode is verlengd tot 7 mei en ook papieren aanvragen worden nu toegestaan. Experts noemen het fonds een welkome, maar tijdelijke oplossing die bovendien voorbij gaat aan huishoudens met verborgen energiearmoede. De 24-jarige Amsterdammer die werd opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt nu ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. De politie vond op zijn laptop informatie over de plannen. Het gaat volgens bronnen om de al eerder veroordeelde hacker Pepijn van der S, die pas sinds begin dit jaar weer vrij was. Hoewel Shiny Hunters bekend is van de grote hack bij Odido en een bij de Amerikaanse FBI, staat de Nederlandse man daar los van, zo blijkt nu. En de Consumentenbond en 2 andere organisaties eisen dat Meta de verkoop van zijn slimme camerabrillen binnen 2 weken stillegt. Als dat niet gebeurt, stappen ze naar de rechter. De organisaties maken zich grote zorgen over de privacy, nu mensen op straat ongemerkt gefilmd en lastiggevallen kunnen worden. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde eerder al voor de risico's. En in de Tweede Kamer gaan stemmen op voor een verbod op de populaire videobrillen. Maar het kabinet wil dat nog niet. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog bij vannacht 13 tot 18 graden en een overwegend matige zuidoostenwind. Ook morgen wordt het weer uitzonderlijk warm met 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is druk op de wegen in het zuiden van het land. Al meer dan 200 kilometer file bij elkaar. Een aanhanger van een auto losgeschoten. En die zit onder de vangrail op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Kwartier vertraging op de A2. Op de N2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. 8 kilometer file en een half uur vertraging door hetzelfde incident. De A16 Breda-Rotterdam. Half uur vertraging tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt de Ridderkerk. 18 kilometer file daar. Op de A5. Vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoeven kwartiervertraging. A58 Breda-Tilburg, 20 minuten oponthoud bij Tilburg-Reeshof. En op A73 Maasbracht-Nijmegen, 9 kilometer file tussen Haps en Malden is je vertraging ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Patiënten van het Amphia ziekenhuis kunnen sinds zaterdag niet inloggen op Mijn Amphia. Het ziekenhuis heeft de online patiëntenomgeving vanwege een externe ICT-dreiging tijdelijk dichtgezet. Ook andere ziekenhuizen kampen met hetzelfde probleem. Alle afspraken gaan volgens Amphia gewoon door. Afspraken worden ook per mail of sms verstuurd en patiënten worden indien nodig gebeld. Voor vragen kunnen patiënten telefonisch contact opnemen met de afdeling waar ze in behandeling zijn. Amphia zegt te werken aan een veilige oplossing. Zodra het patiëntenplatform weer wordt opengesteld, zijn de afspraken daar opnieuw te zien. Bij een ongeval op de Heerbaan in Breda zijn zondagavond zeker 2 mensen gewond geraakt. Rond 9:15 botsten daar 2 auto's tegen elkaar. De weg lag daarna bezaaid met onderdelen van beide voertuigen en werd vanwege de ravage afgesloten. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Ook de brandweer, politie en handhavers waren aanwezig. De handhavers sloten de weg af en regelden het verkeer. De politie deed onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Opnieuw is er een Dixie in brand gevlogen in Breda. Dit keer was het een bouwtoilet aan de Jan Lichthartstraat die het in de nacht van zondag op maandag moest ontgelden. De brandweer kon niet voorkomen dat de Dixie geheel uitbrandde. Ook de politie kwam ter plaatse met meerdere eenheden om onderzoek te doen. Het is namelijk niet de eerste keer dat er een Dixie in vlammen opgaat. Ondertussen zijn er al zo'n 25 bouwtoiletten afgebrand in Breda. De politie bekijkt of er sprake is van een verband tussen de verschillende branden.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De langste files in het zuiden van het land die staan op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp een losgeschoten aanhanger. 13 kilometer file en 20 minuten vertraging. Daardoor ook 40 minuten vertraging op de parallelrijbaan. De N2 Maastricht-Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp 7 kilometer file. 40 minuten oponthoud dus daar. Ook 40 minuten vertraging op de A16 als je vanuit Breda naar Rotterdam rijdt. Je komt in 10 kilometer file tussen Breda Noord en Dordrecht. Half uur tijdsverlies op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. De A50 vanuit Eindhoven naar Os. Bij Veghel Noord 10 minuten oponthoud. En een kwartier vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: turn to dust all that I adore.
1: Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: But will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl

0: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Het eigen risico in de ziektekostenverzekering gaat definitief van 385 naar 400 euro. De Tweede Kamer gaat het naar verwachting niet meer tegenhouden. Want daarvoor zou een wetswijziging overmorgen 1 oktober door de Tweede en Eerste Kamer moeten zijn aangenomen en dat gaat niet meer lukken. Daarmee gaat het eigen risico voor het eerst in 10 jaar omhoog. De zorgverzekeraars maken voor 12 november de nieuwe ziektekostenpremies bekend. De vakbonden hebben aangekondigd hun acties op te schorten nu het kabinet de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid gaat schrappen. Waar wel op bezuinigd gaat worden is nog onduidelijk. Het kabinet wil eerst met de vakbonden en werkgevers praten over een nieuw sociaal akkoord. Levert dat te weinig op, dan dreigt minister Heijnen van Financiën met een kaasschaaf over bijna alle begrotingen. Alleen justitie, infrastructuur en defensie worden in dat geval ontzien. De Houtripdijk in Flevoland gaat mogelijk jaren dicht voor zwaar verkeer vanwege gepland onderhoud. Rijkswaterstaat meldt dat vrachtwagens en andere voertuigen die zwaarder zijn dan 15 ton... vanaf 21 oktober niet meer over de N307 of Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad mogen rijden. De 50 jaar oude bruggen bij de Houtripsluizen zijn verouderd en beschadigd en ze moeten gerepareerd worden. De extra reistijd via Amsterdam of de Afsluitdijk bedraagt 1,5 uur. Bij landelijke scholierenprotesten in Frankrijk zijn zeker 40 jongeren aangehouden en 10 mensen gewond geraakt. Leerlingen blokkeerden tientallen middelbare scholen uit protest tegen lerarentekorten, chaotische lesroosters en slechte voorzieningen. Op verschillende plekken kwam het tot geweld en brandstichting. Zo werden enkele journalisten en een brandweerman aangevallen. Het weer, het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land nog een kleine 200 kilometer file bij elkaar. Maar we zijn op de goede weg terug. De daling is ingezet, zal ik maar zeggen. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp nog wel 13 kilometer file en 40 minuten vertraging. Te maken met opruimwerkzaamheden die losgeschoten aanhanger daar. De rechte rijstrook is dicht. Ook op de N2 wordt nog file gereden vanuit Maastricht naar Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp 1,5 uur vertraging door diezelfde aanhanger. Dan naar de A6. Vanuit Breda naar Rotterdam. Bij knooppunt Ridderkerk 20 minuten oponthoud. 1,5 uur vertraging op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam bij Barendrecht. Na een ongeluk is daar de rechte rijstrook dicht. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En op de N2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Dus de andere kant op dan waar die aanhanger staat. Ook vertraging bij knooppunt Leenderheide. 4 kilometer file, 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: Patiënten van het Amphia ziekenhuis kunnen sinds zaterdag niet inloggen op Mijn Amphia. Het ziekenhuis heeft de online patiëntenomgeving vanwege een externe ICT-dreiging tijdelijk dichtgezet. Ook andere ziekenhuizen kampen met hetzelfde probleem. Alle afspraken gaan volgens Amphia gewoon door. Afspraken worden ook per mail of sms verstuurd en patiënten worden indien nodig gebeld. Voor vragen kunnen patiënten telefonisch contact opnemen met de afdeling waar ze in behandeling zijn. Amphia zegt te werken aan een veilige oplossing. Zodra het patiëntenplatform weer wordt opengesteld, zijn de afspraken daar opnieuw te zien. Bij een ongeval op de Heerbaan in Breda zijn zondagavond zeker 2 mensen gewond geraakt. Rond 9:15 botsten daar 2 auto's tegen elkaar. De weg lag daarna bezaaid met onderdelen van beide voertuigen en werd vanwege de ravage afgesloten. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Ook de brandweer, politie en handhavers waren aanwezig. De handhavers sloten de weg af en regelden het verkeer. De politie deed onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Opnieuw is er een Dixie in brand gevlogen in Breda. Dit keer was het een bouwtoilet aan de Jan Lichthartstraat die het in de nacht van zondag op maandag moest ontgelden. De brandweer kon niet voorkomen dat de Dixie geheel uitbrandde. Ook de politie kwam ter plaatse met meerdere eenheden om onderzoek te doen. Het is namelijk niet de eerste keer dat er een Dixie in vlammen opgaat. Ondertussen zijn er al zo'n 25 bouwtoiletten afgebrand in Breda. De politie bekijkt of er sprake is van een verband tussen de verschillende branden.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land gaat het nu snel de goede kant op met de avondspits. Echte vertraging heb je nog op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Bij Werkendam 10 minuten. 10 minuten op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Wordt file gereden tussen afrit Numansdorp en afrit Oud-Beijerland. Als de nasleep van een ongeluk, de weg is daar weer vrij. En bij knooppunt Bankhoef op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem kom je nog in 8 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging. Vanaf Os-Oost rijdt het langzaam. En tot zover de ANWB-verkeers. Informatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radio nieuws op Breda Nu. Ook volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is Iran mogelijk betrokken bij de voorbereiding van een aanslag op het Britse militaire vliegveld Fairford. Ook president Trump heeft met een beschuldigende vinger naar dat regime verwezen. De politie pakte dit weekend een groep gemaskerde mannen op die zich verdacht gedroegen in de buurt van de basis. Explosieven zijn niet aangetroffen. De mannen zijn op borgtocht vrijgelaten. In Staskov, in het noordwesten van Slowakije, heeft een 13-jarige jongen op school zijn juf doodgestoken. Twee anderen, een docent en een leerling, raakten zwaar gewond. De jongen is door de politie aangehouden. Waarom hij zijn 61-jarige onderwijzeres vermoordde, is niet bekend. Het cameratoezicht op de basisschool was tijdens het incident niet ingeschakeld vanwege onderhoudswerkzaamheden. Het eigen risico in de ziektekostenverzekering gaat definitief van €385 naar €400. De Tweede Kamer gaat het naar verwachting niet meer tegenhouden. Want daarvoor zou een wetswijziging overmorgen 1 oktober door de Tweede en Eerste Kamer moeten zijn aangenomen en dat gaat niet meer lukken. Daarmee gaat het eigen risico voor het eerst in 10 jaar omhoog. De zorgverzekeraars maken voor 12 november de nieuwe ziektekostenpremies bekend. De Houtripdijk in Flevoland gaat mogelijk jaren dicht voor zwaar verkeer vanwege gepland onderhoud. Rijkswaterstaat meldt dat vrachtwagens en andere voertuigen die zwaarder zijn dan 15 ton vanaf 21 oktober niet meer over de N307 of Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad mogen rijden. De 50 jaar oude bruggen bij de Houtripsluizen zijn verouderd en beschadigd en ze moeten gerepareerd worden. De extra reistijd via Amsterdam of de Afsluitdijk bedraagt 1,5 uur. Het weer. Het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
7: There's a place in this old town.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Patiënten van het Amphia ziekenhuis kunnen sinds zaterdag niet inloggen op Mijn Amphia. Het ziekenhuis heeft de online patiëntenomgeving vanwege een externe ICT-dreiging tijdelijk dichtgezet. Ook andere ziekenhuizen kampen met hetzelfde probleem. Alle afspraken gaan volgens Amphia gewoon door. Afspraken worden ook per mail of sms verstuurd en patiënten worden indien nodig gebeld. Voor vragen kunnen patiënten telefonisch contact opnemen met de afdeling waar ze in behandeling zijn. Amphia zegt te werken aan een veilige oplossing. Zodra het patiëntenplatform weer wordt opengesteld, zijn de afspraken daar opnieuw te zien. Bij een ongeval op de Heerbaan in Breda zijn zondagavond zeker 2 mensen gewond geraakt. Rond 9:15 botsten daar 2 auto's tegen elkaar. De weg lag daarna bezaaid met onderdelen van beide voertuigen en werd vanwege de ravage afgesloten. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Ook de brandweer, politie en handhavers waren aanwezig. De handhavers sloten de weg af en regelden het verkeer. De politie deed onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Opnieuw is er een Dixie in brand gevlogen in Breda. Dit keer was het een bouwtoilet aan de Jan Lichthartstraat die het in de nacht van zondag op maandag moest ontgelden. De brandweer kon niet voorkomen dat de Dixie geheel uitbrandde. Ook de politie kwam ter plaatse met meerdere eenheden om onderzoek te doen. Het is namelijk niet de eerste keer dat er een Dixie in vlammen opgaat. Ondertussen zijn er al zo'n 25 bouwtoiletten afgebrand in Breda. De politie bekijkt of er sprake is van een verband tussen de verschillende branden.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De Deense eurocommissaris Jurgensen zegt te gaan onderzoeken wat er gedaan kan worden om benzine en diesel in Europa goedkoper te maken. De hoge energieprijzen zijn een zorg voor veel burgers en ook niet goed voor de economie. Hij zei dat er geen overheidsgeld verspild mag worden aan maatregelen die averechts werken in een crisis rond fossiele brandstoffen. Een eigen groene energievoorziening is de beste verdediging tegen prijsrisico's. In de Amerikaanse staat Tennessee wordt morgenmiddag om 5 uur Nederlandse tijd een 50-jarige vrouw geëxecuteerd voor een moord die zij op haar 18e pleegde. De vrouw, Christa Pike, martelde en vermoordde een 19-jarige vrouw die zij verdacht van het verleiden van haar vriendje. Op haar borst kerfde ze een pentagram, een satanistisch symbool. Haar advocaten proberen de terechtstelling nog te voorkomen en stellen dat de vrouw berouw toont en haar daden begrijpt. Ook volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is Iran mogelijk betrokken bij de voorbereiding van een aanslag op het Britse militaire vliegveld Fairford. Ook president Trump heeft met een beschuldigende vinger naar dat regime verwezen. De politie pakte dit weekend een groep gemaskerde mannen op die zich verdacht gedroegen in de buurt van de basis. Explosieven zijn niet aangetroffen. De mannen zijn op borgtocht vrijgelaten. In Staskov, in het noordwesten van Slowakije, heeft een 13-jarige jongen op school zijn juf doodgestoken. Twee anderen, een docent en een leerling, raakten zwaar gewond. De jongen is door de politie aangehouden. Waarom hij zijn 61-jarige onderwijzeres vermoordde, is niet bekend. Het cameratoezicht op de basisschool was tijdens het incident niet ingeschakeld vanwege onderhoudswerkzaamheden. Het weer, het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.
8: De Simfo Experience met Ad van Loon. Elke week te beluisteren op diverse radiostations. Check. Facebook.com/Simfo Experience.
9: Facebook.com/Simfo Experience.

0: live en de typische Manfred Mann's Urband Sound Synthesizers geven het nummer een zwevende mystieke sfeer. En verder ook veel vocale power met Mick Rogers, die dit zong op het origineel. Het ook op single verscheen. En later werd het ook nog natuurlijk gedaan door Chris Thompson. Dan was het dan strakker gezongen, meer pop-rock gericht en ook iets commerciëler. En dat deed hij dan op de live versies. Ja, echt een aanrader natuurlijk voor de rockfans die ook symfonische invloeden waarderen. En dat is Manfred Mann's Urband een uitstekende keuze. En die albums zijn allemaal zeer de moeite waard. Big Big Train heeft ook een live album weer in voorbereiding. En van dat Live at Sea 2026 draaien we Love is the Light. En daarop wordt gezongen door Ross Jennings.
1: This is called Love is the Light.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Marokko krijgt voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke premier. De vroegere minister van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, Fatima Zahra El Mansouri, is door koning Mohammed VI benoemd tot minister-president. De partij van El Mansouri, PAM, de Partij voor Authenticiteit en Moderniteit, versloeg in de verkiezingen van vorige week de partij van de zittende premier, RNI. El Mansouri gaat nu aan de slag met het vormen van een coalitie. In de nieuwe kabinetsplannen gaan vooral kleine spaarders en beleggers meer belasting betalen. Vanaf 2028 wordt hun vermogenswinst al boven de 1000 euro belast. Ook cryptobeleggers zijn de klos. Zij moeten belasting gaan betalen over de waardestijging van hun portefeuille, ook als ze de munten niet verkopen. De Tweede Kamer gaat de plannen de komende dagen met het kabinet bespreken. Op de N48 tussen Balkbrug en Hogeveen zijn vanmiddag twee vrachtwagens.

0: van het verleiden van haar vriendje. Op haar borst kerfde ze een pentagram, een satanistisch symbool. Haar advocaten proberen de terechtstelling nog te voorkomen en stellen dat de vrouw berouw toont en haar daden begrijpt. Het weer, het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: Welkom back. Hour number two of the Real Country Revival. Hope you're feeling good so far. And if you're a regular listener, you know I'm really digging this new Leon Meitzen album. It's called The Leaving Kind, and I've been playing a bunch of singles off it over the last several weeks. Gonna play you another one I'm digging right now. The song's called Float On Down. It's Leon Meitzen.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radio nieuws op Breda Nu. Vandaag is in Nederland een hitterecord verbroken. Nooit eerder was het op 29 september zo warm. Het werd 28,6 graden in Eindhoven. Het oude record was met 28,0 graden in handen van Winterswijk. Dat werd bijna 100 jaar geleden gevestigd. De oorzaak van de ongebruikelijke warmte is een krachtige wind uit het zuiden. En zoals de meeste wetenschappers weten, klimaatverandering verhoogt de kans op hitterecords. Rusland gaat bezuinigen op de gezondheidszorg en het onderwijs om meer geld in de oorlog met Oekraïne te kunnen steken. Dat meldt persbureau Reuters, die begrotingsstukken voor volgend jaar heeft ingezien. Poetin wil ook bezuinigen op de sociale voorzieningen, zoals pensioenen en uitkeringen voor veteranen. De begroting van Rusland staat onder druk door de oorlog en de economische sancties tegen het regime. De pensioenen gaan minder omhoog, maar de ouderenzorg wordt beter. Dat kondigde de nieuwe Britse premier Burnham aan in een toespraak op het congres van zijn Labour-partij in Liverpool. De premier wil een nationale zorgdienst oprichten, maar ook het meestijgen van de pensioenen met de inflatie loslaten. Over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie in 2020 zei Burnham dat dat meer slecht dan goed heeft gedaan. Hij wil over een nieuwe relatie gaan overleggen. Marokko krijgt voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke premier. De vroegere minister van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, Fatima Zahra El Mansouri, is door koning Mohammed VI benoemd tot minister-president. De partij van El Mansouri, PAM, de Partij voor Authenticiteit en Moderniteit, versloeg in de verkiezingen van vorige week de partij van de zittende premier, RNI. El Mansouri gaat nu aan de slag met het vormen van een coalitie. Het weer. Het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Patiënten van het Amphia ziekenhuis kunnen sinds zaterdag niet inloggen op Mijn Amphia. Het ziekenhuis heeft de online patiëntenomgeving vanwege een externe ICT-dreiging tijdelijk dichtgezet. Ook andere ziekenhuizen kampen met hetzelfde probleem. Alle afspraken gaan volgens Amphia gewoon door. Afspraken worden ook per mail of sms verstuurd en patiënten worden indien nodig gebeld. Voor vragen kunnen patiënten telefonisch contact opnemen met de afdeling waar ze in behandeling zijn. Amphia zegt te werken aan een veilige oplossing. Zodra het patiëntenplatform weer wordt opengesteld, zijn de afspraken daar opnieuw te zien. Bij een ongeval op de Heerbaan in Breda zijn zondagavond zeker 2 mensen gewond geraakt. Rond 9:15 botsten daar 2 auto's tegen elkaar. De weg lag daarna bezaaid met onderdelen van beide voertuigen en werd vanwege de ravage afgesloten. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Ook de brandweer, politie en handhavers waren aanwezig. De handhavers sloten de weg af en regelden het verkeer. De politie deed onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Opnieuw is er een Dixie in brand gevlogen in Breda. Dit keer was het een bouwtoilet aan de Jan Lichthartstraat die het in de nacht van zondag op maandag moest ontgelden. De brandweer kon niet voorkomen dat de Dixie geheel uitbrandde. Ook de politie kwam ter plaatse met meerdere eenheden om onderzoek te doen. Het is namelijk niet de eerste keer dat er een Dixie in vlammen opgaat. Ondertussen zijn er al zo'n 25 bouwtoiletten afgebrand in Breda. De politie bekijkt of er sprake is van een verband tussen de verschillende branden.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Michiel Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Als de gesprekken over de sociale zekerheid te weinig opleveren, dan wil het kabinet vooral op onderwijs bezuinigen. Dat zou volgens de NOS een geheime afspraak tussen de coalitiepartners zijn. Het overleg met de vakbonden die na het schrappen van de bezuinigingen op de sociale voorzieningen weer komen onderhandelen, moet van het kabinet leiden tot een besparing op de uitkeringen. Er is een gat van 1 miljard of 3. Onderwijs zou daarvan ruim 1 miljard voor zijn kiezen krijgen. De milieugroep BovEnds heeft bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen Nieuw-Zeeland. Dat zou zich niet houden aan de klimaatafspraken uit een handelsakkoord. In de zee rond Nieuw-Zeeland mag sinds vorig jaar weer naar olie en gas worden gezocht. Ook zou het land een lopende klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk maken met nieuwe wetgeving. En dat is volgens de activisten in strijd met het klimaatakkoord van Parijs. Vandaag is in Nederland een hitterecord verbroken. Nooit eerder was het op 29 september zo warm. Het werd 28,6 graden in Eindhoven. Het oude record was met 28,0 graden in handen van Winterswijk. Dat werd bijna 100 jaar geleden gevestigd. De oorzaak van de ongebruikelijke warmte is een krachtige wind uit het zuiden. En zoals de meeste wetenschappers weten, klimaatverandering verhoogt de kans op hitterecords. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu, en de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm, met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: I guess you moved on really easily.
1: Breda Nu is er overal en altijd.
2: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
1: Wil je dus niks missen?
2: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: Honden mogen vanaf 1 oktober loslopen bij een deel van de Gelderse Meren in Breda. Het gebied bij parkeerplaatsen P1 en P2 aan de Moerstraat is tot 1 april officieel aangewezen als hondenlosloopgebied. Volgens de gemeente wordt het gebied duidelijk afgebakend. Daarmee moet er voldoende ruimte blijven voor andere recreanten en blijft ook de ecologische zone rond de Gelderse Meren beschermd. Buiten het aangewezen gebied moeten honden aangeleid blijven. Ook geldt daar een opruimplicht. De gemeente laat weten hier actief op te controleren. De invoering van betaald parkeren in Tuinzicht en rond de Slingerweg in Breda wordt uitgesteld tot 1 maart 2027. Eigenlijk zou het betaald parkeren daar eind van dit jaar worden ingevoerd. Reden voor het uitstel is een wijziging in het parkeerbeleid. Vanaf 1 januari zijn zowel de eerste als de tweede parkeervergunning voor bewoners gratis. De voorbereidingen gaan ondertussen door. Zo worden parkeervakken gemarkeerd en palen voor verkeersborden geplaatst. Uiterlijk 4 weken voor de invoering krijgen bewoners een brief met informatie over de definitieve ingangsdatum en het aanvragen van een parkeervergunning. Knooppunt Hooipolder en delen van de A59 zijn van vrijdagavond 16 oktober tot maandagochtend 26 oktober afgesloten. Rijkswaterstaat werkt dan aan de definitieve inrichting van het knooppunt. Er komen nieuwe verkeerslichten, extra opstelstroken en aanpassingen die de doorstroming moeten verbeteren. De A59 is onder meer afgesloten tussen Waalwijk en Oosterhout richting Rotterdam en Zeeland en tussen Hooipolder en Waalwijk richting Den Bosch. Verkeer richting knooppunt Zonzeel en Den Bosch kan in beide richtingen omrijden via de A16, A58, N65 en de A65.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu, en de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Knooppunt Hooipolder en delen van de A59 zijn van vrijdagavond 16 oktober tot maandagochtend 26 oktober afgesloten. Rijkswaterstaat werkt dan aan de definitieve inrichting van het knooppunt. Er komen nieuwe verkeerslichten, extra opstelstroken en aanpassingen die de doorstroming moeten verbeteren. De A59 is onder meer afgesloten tussen Waalwijk en Oosterhout richting Rotterdam en Zeeland en tussen Hooipolder en Waalwijk richting Den Bosch. Verkeer richting knooppunt Zonzeel en Den Bosch kan in beide richtingen omrijden via de A16, A58, N65 en de A65. Honden mogen vanaf 1 oktober loslopen bij een deel van de Gelderse Meren in Breda. Het gebied bij parkeerplaatsen P1 en P2 aan de Moerstraat is tot 1 april officieel aangewezen als hondenlosloopgebied. Volgens de gemeente wordt het gebied duidelijk afgebakend. Daarmee moet er voldoende ruimte blijven voor andere recreanten en blijft ook de ecologische zone rond de Gelderse Meren beschermd. Buiten het aangewezen gebied moeten honden aangeleid blijven. Ook geldt daar een opruimplicht. De gemeente laat weten hier actief op te controleren. De invoering van betaald parkeren in Tuinzicht en rond de Slingerweg in Breda wordt uitgesteld tot 1 maart 2027. Eigenlijk zou het betaald parkeren daar eind van dit jaar worden ingevoerd. Reden voor het uitstel is een wijziging in het parkeerbeleid. Vanaf 1 januari zijn zowel de eerste als de tweede parkeervergunning voor bewoners gratis. De voorbereidingen gaan ondertussen door. Zo worden parkeervakken gemarkeerd en palen voor verkeersborden geplaatst. Uiterlijk 4 weken voor de invoering krijgen bewoners een brief met informatie over de definitieve ingangsdatum en het aanvragen van een parkeervergunning.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op abonneren.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern, dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: goes.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
2: Honden mogen vanaf 1 oktober loslopen bij een deel van de Gelderse Meren in Breda. Het gebied bij parkeerplaatsen P1 en P2 aan de Moerstraat is tot 1 april officieel aangewezen als hondenlosloopgebied. Volgens de gemeente wordt het gebied duidelijk afgebakend. Daarmee moet er voldoende ruimte blijven voor andere recreanten en blijft ook de ecologische zone rond de Gelderse Meren beschermd. Buiten het aangewezen gebied moeten honden aangeleid blijven. Ook geldt daar een opruimplicht. De gemeente laat weten hier actief op te controleren. Knooppunt Hooipolder en delen van de A59 zijn van vrijdagavond 16 oktober tot maandagochtend 26 oktober afgesloten. Rijkswaterstaat werkt dan aan de definitieve inrichting van het knooppunt. Er komen nieuwe verkeerslichten, extra opstelstroken en aanpassingen die de doorstroming moeten verbeteren. De A59 is onder meer afgesloten tussen Waalwijk en Oosterhout richting Rotterdam en Zeeland en tussen Hooipolder en Waalwijk richting Den Bosch. Verkeer richting knooppunt Zonzeel en Den Bosch kan in beide richtingen omrijden via de A16, A58, N65 en de A65. De invoering van betaald parkeren in Tuinzicht en rond de Slingerweg in Breda wordt uitgesteld tot 1 maart 2027. Eigenlijk zou het betaald parkeren daar eind van dit jaar worden ingevoerd. Reden voor het uitstel is een wijziging in het parkeerbeleid. Vanaf 1 januari zijn zowel de eerste als de tweede parkeervergunning voor bewoners gratis. De voorbereidingen gaan ondertussen door. Zo worden parkeervakken gemarkeerd en palen voor verkeersborden geplaatst. Uiterlijk 4 weken voor de invoering krijgen bewoners een brief met informatie over de definitieve ingangsdatum en het aanvragen van een parkeervergunning.
1: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

produceren. Diezelfde reis die ik maken. Bedankbaar voor wie ik ben in mijn goede en slechte dagen. Konden we maar zo nu en dan over de schutting kijken. Al denk ik dat we zelfs dan niet begrijpen.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm, met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.